0: Radio Reroll.
1: Als team ik het in haar meelites,
2: haar met de scholjacht,
1: haar bisrogen,
2: agus haar nieuwkes.
1: Boelenschach, ik chach en duwkes, de iges scheliacht, de quischali.
2: Ik jant de misje, kiema kerstele,
1: agus misje, koan de borke.
2: Ze tra Adrian Spriel show, val hem om met vriend de credit, agus neschelte, het haar grillo or venulukte, maar goeil.
1: Veel er de groeges, een hoogte glo, gach derdi en een shore Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wat en dark joon. Rira!